0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R. Ja.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het beste van de jaren 80, 90
1: en nu.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: design. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
9: Hè? Nu alweer?
8: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
9: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
9: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ik zie kleurrijke streken.
12: Ik zie mensen van alle tijden.
13: Ik zie deze stijl wel zitten.
14: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
15: Centraal Museum Utrecht.
16: Laat meer zien.
17: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
18: Ik doe het voor gezonde nieren.
19: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
20: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
22: Het is bijna 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Zometeen hier op Radio Rijnmond. De Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk...

0: om brandstichting gaat. De politie doet daar nog onderzoek naar. Omstanders zouden hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water. De brandweer nam het werk vervolgens over, maar van het voertuig is eigenlijk niets meer heel. In Berlijn is een bestuurder van een bestelbus gisteravond ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen en 16 anderen zijn gewond geraakt, waarvan er 3 nog in levensgevaar zijn. De dader is gevlucht. De politie in Berlijn is op zoek naar de 21-jarige Abdul B., die door de politie wordt gerekend tot extremistische islamitische kringen in Berlijn. De bestelbus reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid in op de mensen bij Tiergarten Park, niet ver van de Brandenburger Tor. Op dat moment waren er 1000 mensen feest aan het vieren, na afloop van de Pride-optocht door de stad. Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum voorzien van camera's. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de rijrichting van Breda, na het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en ze staan gelijk al aan. Dat is een dag eerder dan Rijkswaterstaat vooraf had gezegd. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren en dus over de Merwedebrug gaan, kregen een boete van €500. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs al was ingenomen, schrijft RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging het nog om zo'n 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet, die dan kentekens scannen waarna onmiddellijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen raken hun rijbewijs kwijt als ze eerder onder invloed waren van alcohol of drugs, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer dan nog. Vanochtend is het bewolkt. Soms kan de zon er heel even doorheen komen. In de loop van de dag trekken vanuit het westen enkele buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe zijn er opklaringen. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Van Del Shannon uit 1961, you're the Runaway in de Rijnmond Jukebox. Naast de zanger van het nummer was Del Shannon ook een van de schrijvers. Hij deed dat samen met keyboardspeler Max Crook. En uit die samenwerking kwam het nummer Runaway en verdiende een plek in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Ook Del Shannon was geen lang leven gegund. Begin jaren 90 kreeg hij antidepressiva van een arts voorgeschreven. En niet veel later pleegde hij op 55-jarige leeftijd zelfmoord. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. We gaan naar het midden van de jaren 60, naar 1965. In dat jaar kwam het album If I Rule the World, Songs for the Jet Set van Tony Bennett uit. Deze Amerikaanse zanger was de laatste levende van de grote crooners uit zijn tijd en overleed in 2023 op 96-jarige leeftijd. Hij had op late leeftijd nog een wereldrecord te pakken, want Tony Bennett werd met 95 jaar en 60 dagen de oudste persoon die een album met nieuwe muziek uitbracht. Terug naar dat album uit de jaren 60. Want een van de nummers op dat album heet ook If I Rule the World en werd oorspronkelijk geschreven voor de West End musical Pickwick, gebaseerd op een boek van Charles Dickens. Dit is Tony Bennett met If I Rule the World.

1961 hoorde je Jerry Lee Lewis met What I Say, een nummer dat hij uitbracht op zijn album Jerry Lee's Greatest. Het origineel was van Ray Charles, die het door hem zelf geschreven nummer in 1959 uitbracht. Het leverde hem een gouden plaat op en een plek in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Voor Jerry Lee Lewis leverde zijn versie van What I Say een bescheiden hitje op. We gaan naar Dusty Springfield, die haar muzikale loopbaan begon bij de Lana Sisters en de Springfields. Er is trouwens ooit een internationale enquête geweest en daaruit kwam Dusty Springfield naar voren als een van de beste en meest populaire zangeressen aller tijden. Het leverde haar de bijnaam The Queen of White Soul op. We gaan nu terug naar 1963, het jaar waarin Dusty Springfield haar solo debuutalbum maakte met I Only Want to Be With You.

1967 hoorde je Frank Sinatra met This Is My Song, het nummer dat terug te vinden is op zijn album The World We Knew uit hetzelfde jaar. Eerder dat jaar was Petula Clark de eerste die This Is My Song uitbracht. Het nummer werd geschreven door Charlie Chaplin en hij wilde destijds dat Al Jolson het zou zingen, maar hij overleed. En Charlie Chaplin wilde dat niet accepteren zonder foto's van zijn graf gezien te hebben. Het nummer Blue Velvet werd geschreven door Benny Wayne en Lee Morris en de eerste die het uitbracht was Tony Bennett, die het in 1951 al opnam en uitbracht. Bobby Vinton is inmiddels 91 jaar en hem kennen we dus vooral van deze grote hit, maar hij was ook te zien op tv en in films. Want hij speelde in 7 films en hij had halverwege de jaren 70 met de Bobby Vinton Show zelfs zijn eigen tv-programma. We gaan nu naar 1963, het jaar waarin Bobby Vinton een nummer 1 hit scoorde met Blue Velvet.

Uit 2017 hoorde je Chris Stapleton met Scarecrow in the Garden. Stapleton werd afgelopen april 48 jaar en heeft tot eind van het jaar een flinke lijst met concerten gepland staan. Het nummer Scarecrow in the Garden dat je net hoorde staat op zijn derde album en dat album kreeg de titel From a Room Volume 2. Het werd genomineerd voor een Grammy Award voor beste country album van het jaar en inmiddels heeft Chris Stapleton 11 van die Grammy Awards thuis staan. Als je een debuutalbum moet maken, dan kan ik me zo voorstellen dat dat de nodige spanningen met zich meebrengt. Etta James bracht in 1960 haar debuutalbum At Last uit en dat album kwam in de lijst met de beste albums ooit gemaakt te staan. Een van de nummers op dat album werd al halverwege de jaren 40 geschreven door onder andere Louis Prima. Dit is Etta James in de Rijnmond Jukebox met A Sunday Kind of Love.

was Tom Jones in de Rijnmond Jewelbox met Can't Stop Loving You uit 1970. En Tom Jones was begin deze maand nog in Nederland om op te treden en is begin vorige maand 86 jaar geworden. Het nummer I Can't Stop Loving You dat je net hoorde komt uit 1967 en staat op het album Tom Jones Live at the Talk of the Town, wat een bekende nachtclub in Londen was waar veel bekende artiesten hebben opgetreden. De in Engeland geboren zanger en gitarist Peter Frampton is 76 jaar en kent een zeer succesvolle carrière met tal van hits en samenwerkingen met grote namen als Ringo Starr, David Bowie en Joe Bonamassa. Peter Frampton werkte samen met zijn band ook samen met de Amerikaanse zanger en mondharmonica-speler Kim Wilson. En dat deden ze voor het nummer I Just Want to Make Love to You. Het was Willie Dixon die het schreef en in 1954 Muddy Waters die het als eerste opnam en uitbracht. Een van de bekendste versies is overigens die van Etta James uit 1960. Terug naar de Peter Frampton Band en Kim Wilson, want hen hoor je nu met I Just Want to Make Love to You.

Splish Splash, een nummer dat we voornamelijk kennen van Bobby Darin, die het mede door hem geschreven nummer in 1958 uitbracht. Hank Williams Jr. werd exact 2 maanden geleden 76 jaar en is nog volop actief met veel optredens. En hij bracht Splish Splash in 1992 uit op zijn album Living Proof, de MGM Recordings 1963-1975. Een eerbetoon aan de muziek uit die jaren. Een van de bekendste hits van de mama's en de papa's is California Dreaming uit 1965. En als een nummer succesvol is, dan willen anderen het ook graag proberen. Dat dacht ook Bobby Womack. Hij overleed in 2014 op 70-jarige leeftijd en werd ooit neergeschoten door zijn vrouw Barbara. Dat gebeurde in de aanloop naar hun scheiding, die mede werd veroorzaakt doordat ze erachter kwam dat hij een affaire had met hun 17-jarige stiefdochter, die Barbara eerder kreeg met Sam Cooke. Terug naar de muziek, want Bobby Womack hoor je nu met California Dreamin'.

Bobby Womack met California Dreamin'. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond. En daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar Louis Jordan. Hij werd geboren op 8 juli 1908 in Brinkley, in de Amerikaanse staat Arkansas. En deze multi-instrumentalist en zanger kreeg vrije bijnamen, zoals The King of the Jukebox en The Grandfather of Rock and Roll. Hij is ook een van de schrijvers van het nummer Saturday Night Fish Fry, Parts 1 en 2, dat 12 weken bovenaan de Amerikaanse R&B-hitlijst stond. En hoewel het als eerste werd uitgebracht door Eddie Williams en His Brown Buddies, had Louis Jordan er zelf het grootste succes mee. Volgens de Rock and Roll Hall of Fame is Saturday Night Fish Fry mogelijk de allereerste opname van rock and roll muziek. We gaan nu naar 1949, het jaar van Saturday Night Fish Fry Parts 1 en 2 van Louis Jordan en His Timpani 5.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
1: Het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Dennis Kranenburg gaat zo verder met de Rijnmond Jukebox hier op Radio Rijnmond. Maar is het nieuws? Ik ben Cornel van der Heijden. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond druk in de stad en er waren wel veel kleine opstootjes. Maar na ingrijpen van de politie werd het ook op die plekken snel weer rustig. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteren al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag zijn genomen. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. In Berlijn is een bestuurder van een bestelbus gisteravond ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, waarvan er 3 nog in levensgevaar zijn. De dader is gevlucht. De politie in Berlijn is op zoek naar de 21-jarige Abdul B. Die wordt gerekend tot islamitische kringen in Berlijn, aldus de politie. De bestelbus reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergarten Park, niet ver van de Brandenburger Tor. Op dat moment waren er duizenden mensen feest aan het vieren na afloop van de Pride-optocht door de stad. En in Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZHZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet onderzoek. Omstanders zouden geprobeerd hebben om de brand te blussen met emmers water. Toen de brandweer kwam hebben die het werk overgenomen, maar van het voertuig is weinig meer over. En Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's voorzien. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de richting van Breda. De camera's zijn geplaatst vanwege het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. Ze werken met automatische kentekenherkenning en staan al direct aan. Dat is een dag eerder dan Rijkswaterstaat van tevoren had gezegd. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren kunnen rekenen op een boete. En die kan oplopen tot €500. Het weer dan nog. Vannacht is het bewolkt, maar soms kan de zon heel even doorbreken. In de loop van de dag trekken vanuit het westen enkele buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er bewolking aanwezig. Af en toe zijn er opklaringen en plaatselijk valt er nog een regenbui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
4: Dan ga ik naar een plek met wifi.
3: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits. goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
11: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Tweede uur van de Rijnmond Jukebox van vandaag. En je hoorde hen met I'm Coming Home to Stay. In 1999 kwam er een nieuwe editie uit van hun debuutalbum, dat ook Fleetwood Mac heet, en in 1968 voor het eerst uitkwam. Op die heruitgave is ook I'm Coming Home to Stay terug te vinden. Het album kwam in 2023 opnieuw onder de aandacht, nadat I'm Coming Home to Stay van Fleetwood Mac werd gebruikt in een populaire televisieserie. We gaan naar de 63-jarige Amerikaanse countryzanger Travis Tritt. In 1990 bracht hij zijn debuutalbum Country Club uit. En dat bleek direct een succes te zijn. Dat bleek voor hem ook de opmaat naar een succesvolle carrière te zijn, die hem ook nog eens 2 Grammys opleverde. Een van de singles op dat debuutalbum werd in Canada een nummer 1 hit en in thuisland Amerika een nummer 2 hit. Dit is Travis Tritt met I'm Gonna Be Somebody.

uur, de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg.

Dat was Nat King Cole met L.O.V.E. Het nummer dat werd geschreven door Burt Kempfert, Milt Gabler, Eddie Snyder en Mike Leander. En in 1965 op het gelijknamige album L.O.V.E. werd gezet. In de Verenigde Staten werd het geen gigantische hit. In andere landen stond het wel hoog in de hitlijsten. Al zou het Nat King Cole wel een klassieker opleveren. Nat King Cole was een kettingroker en werd door longkanker slechts 45 jaar. Connie Francis werd 87 jaar en zij werd geboren als Concetta Rosa Maria Franconero en werd een muzikaal fenomeen. Zo verkocht ze alleen al meer dan 200 miljoen platen. Een van haar nummers is Pretty Little Baby, dat in 1962 uitkwam op het album Connie Francis Sings Secondhand Love and Other Hits. Vorig jaar werd het ineens weer een hit toen het veel werd gebruikt op TikTok en YouTube. Het is uitgebracht in verschillende talen, waaronder in het Frans, Japans, Spaans en Duits. Maar in de Rijnmond Jukebox hoor je nu de Engelse versie van Pretty Little Baby van Connie Francis.

80e nummer 1 hit voor de Amerikaanse countryband Alabama. Je hoorde hem met Song of the South. De eerste die dit door Bob McDill geschreven nummer opnam was Bobby Bear, en hij deed dat voor zijn album Drunk and Crazy uit 1980. De band Alabama werd in 1969 opgericht in Alabama en bestaat vandaag de dag nog steeds. De Amerikaanse bluesmuzikant Buddy Guy wordt komende week 90 jaar en staat in de top van de lijst met beste gitaristen alle tijden. Sterker nog, als je het aan Eric Clapton vraagt, dan wijst hij Buddy Guy aan als dé beste gitarist alle tijden. Het zou je dan ook niet verbazen dat tal van bekende gitaristen beïnvloed zijn door Buddy Guy. Gitaristen als Jimi Hendrix, Keith Richards, Jimmy Page, John Mayer en dus Eric Clapton. In 1991 kwam het 7e album van Buddy Guy uit, en dat album kreeg dezelfde titel als een van de singles. Dit is Damn Right, I've Got the Blues.

was onze sympathieke regiogenoot Dennis van Aarsen en je hoorde hem met That's Life. Het mooie van hem is dat hij de muziek van de grote kroeners in leven wil houden en hij zingt deze nummers dan ook graag, maar wel op zijn eigen manier. Marion Montgomery was de eerste die het nummer That's Life opnam, maar de bekendste versie komt uit 1966 en is van Frank Sinatra. Het nummer That's Life staat bij Dennis van Aarsen op zijn eerste album Forever You uit 2019. Afgelopen maand was hij in Duitsland voor een tour bij onze oosterburen. Van de Big Bopper weten we dat hij veel te jong is overleden. Hij kwam bij het beruchte en beroemde vliegtuigongeluk om het leven op 28-jarige leeftijd. De Big Bopper werd vooral bekend met Chantilly Lace, maar maakte nog veel meer muziek. Zo werd Pink Petticoats in 1958 uitgebracht op zijn album Chantilly Lace. Dat nummer van de Big Bopper hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

Je hoorde Rip It Up van Little Richard, een van de pioniers van de rock'n'roll muziek met de bijnaam The Architect of Rock'n'Roll. Het nummer Rip It Up werd geschreven door Robert Blackwell en John Mariscalco en door Little Richard in 1956 uitgebracht. Rip It Up leverde Little Richard, die in 2020 op 87-jarige leeftijd overleed, een nummer 1 hit op. Net hadden we het al over de Big Bopper. Hij kwam samen met onder meer Buddy Holly en Ritchie Valens om het leven op 3 februari 1959. Buddy Holly was toen pas 22 jaar. We gaan nu naar That'll Be The Day, dat Buddy Holly samenschreef met Jerry Allison. Holly nam het in 1956 eerst op met zijn band The Three Tunes en deed dat een jaar later met zijn nieuwe band The Crickets. Er zijn van dit nummer meerdere covers opgenomen en dat deed ook het bandje The Quarrymen, dat we later leren kennen als The Beatles. Het nummer That'll Be The Day leverde in onder meer Amerika en Engeland een nummer 1 hit op voor Buddy Holly.

Uit 1960 hoorde je de Everly Brothers met Cathy's Clown, het nummer dat werd geschreven door Don Everly. Cathy's Clown leverde de Everly Brothers in thuisland Amerika een nummer 1 hit op. Daar bleef het niet bij, want naast dat er meer dan 8 miljoen singeltjes van werden verkocht, stond het ook in andere landen bovenaan de hitlijsten en kwam terecht in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Don Everly werd 84, zijn jongere broertje Phil 74 jaar. Het bluesnummer Texas Flood is geschreven en opgenomen door Larry Davis in 1958. Het werd een blues-standard en is door de jaren heen door tal van artiesten opgenomen, waaronder door Fenton Robinson. Hij werd geboren in Mississippi en zou 62 jaar worden, en Robinson nam zijn versie op voor zijn album Somebody Loan Me a Dime uit 1974. Dit is Fenton Robinson met Texas Flood.

Amerikaanse countryzanger Tracy Byrd met I'm From The Country van zijn gelijknamige album uit 1998. Tracy Byrd hoopt eind van dit jaar 60 jaar te worden en hij begon vroeger in een studentenbandje. Een vriend moedigde hem aan eens wat in te zingen bij een lokale muziekstudio. De eigenaar was zo onder de indruk dat hij hem inschreef bij een talentenwedstrijd. Uiteindelijk wist hij een platencontract te bemachtigen. Tracy Byrd heeft flink wat optreden staan voor dit jaar, allemaal in de Verenigde Staten. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zanger Eddie Floyd, die eind vorige maand 88 jaar is geworden. Het nummer Knock on Wood zorgde er in 1966 voor dat de solo-carrière van Eddie Floyd ineens flink van de grond kwam. Hij was ook een van de schrijvers van het nummer. Een jaar later bracht Otis Redding zijn versie uit. De Amerikaanse discozangeres Amy Stewart scoorde er in 1979 een dikke hit mee. Ze behaalde de nummer 1 positie in de VS en ontving zelfs een Grammy-nominatie. Maar het origineel van Knock on Wood is toch echt van Eddie Floyd.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van down under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
5: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
6: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis mee met Golden eSIM.
7: Het is 10:00, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo verder met non-stop muziek op Radio Rijnmond. Maar eerst krijgen we het nieuws van me. Ik ben Cornel van der Heijden. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat wel erg druk in de stad en er waren kleine opstootjes waar de politie na ingrijpen snel weer rust kon brengen. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen

0: aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteren al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag waren genomen. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio spreekt van best veel onwelwordingen. 9 mensen moesten naar het ziekenhuis voor controle. In Berlijn is een bestuurder van een bestelbus gisteravond ingereden op mensen bij het slotfeest van de jaarlijkse Pride. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, waarvan er nog 3 in levensgevaar zijn. De dader is gevlucht. De politie in Berlijn is op zoek naar de 21-jarige Abdul B. Die wordt gerekend tot islamitische kringen in Berlijn. De bestelbus reed even voor 10 uur gisteravond met hoge snelheid in op de mensen bij het Tiergarten Park, niet ver van de Brandenburger Tor. Tot dat moment waren er 1000 mensen feest aan het vieren op straat. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak uit rond 1 uur vannacht aan de Beemdweg. De lokale website ZZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet daar nog onderzoek naar. Omstanders hebben geprobeerd om de brand te blussen met emmers water, maar dat lukte niet. De brandweer nam het werk over, maar van het voertuig is eigenlijk niks meer. En Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorkum van camera's voorzien. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de rijrichting van Breda. Dat is vanwege het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en ze staan al gelijk aan. Vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren kunnen een boete krijgen van €500. Het weer dan nog. Vanochtend is het bewolkt, maar soms kan de zon heel even doorbreken. In de loop van de dag trekken vanuit het westen enkele buien over de regio. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht is er veel bewolking. Af en toe zijn er opklaringen. Plaatselijk kan het nog regenen. De temperatuur daalt niet verder dan 1 graad of 16. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Dit is Radio Rijnmond.
15: Non-stop de lekkerste muziek.
14: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio
0: met een grote R.
2: Better days are coming.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Het is bijna 11 uur. Je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo meteen verder met non-stop muziek op Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat en in de avond erg druk in de stad. Er ontstonden ook een aantal kleine opstootjes. Het was ook snel weer rustig als de politie kwam. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteren al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag waren genomen. De Duitse politie is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De autoriteiten hebben een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om niet zelf met hem te praten. Volgens omroep ARD zijn er 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht naar de dader. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderden duizenden mensen op afkomen. Mensen gaan in die 2 dagen de straat op om te pleiten voor meer rechten voor LHBTI'ers. Na de aanval werden de feestelijkheden geannuleerd. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZZ Actueel

0: zegt dat het vermoedelijk om brandstichting gaat. De politie doet daar nog onderzoek naar. Omstanders hebben geprobeerd om te blussen met emmers water, maar de brandweer moest uiteindelijk komen om het vuur uit te maken. Van het voertuig is weinig meer over. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs al lang was ingenomen, schrijft RTL Nieuws. 10 jaar geleden ging het nog om 4.000 hardleerse automobilisten. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet, die dan kentekens scant, waarna onmiddellijk een melding volgt als het rijbewijs van de eigenaar is verlopen. Mensen kunnen hun rijbewijs kwijtraken als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs hebben gereden, of als ze meer dan 50 km per uur te hard zijn gegaan. Het weer dan nog. Het is bewolkt en af en toe regenachtig, en heel soms kan de zon even doorbreken. In de loop van de dag gaat het nog verder meer regen in de regio. De temperatuur loopt op naar 23 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig. Af en toe zijn er opklaringen. Plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft.

0: garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Het is bijna 12 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen hebben we non-stop muziek hier bij Radio Rijnmond. Maar eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie vandaag. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad en er ontstonden een aantal kleine opstootjes. Het was daar ook weer snel rustig als de politie kwam. Er zijn gedurende de hele zaterdag ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteren al dat er 2 echte en 2 nepvuurwapens in beslag waren genomen. De hulpdiensten moesten gisteren ook een aantal keer ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio sprak van best veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. De Duitse politie is met mannenmacht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en 16 mensen raakten gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De autoriteiten hebben een foto vrijgegeven van de verdachte. Het is de 21-jarige Abdul B. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is en roept het publiek op om hem niet zelf te benaderen. Volgens omroep ARD zijn er naar verluid 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht naar de dader. De Pride in Berlijn is een van de grootste van Europa, waar honderdduizenden mensen op afkomen. Mensen gaan onder meer de straat op om te pleiten voor de rechten voor LHBTI'ers. Na de aanval werden de feestelijkheden geannuleerd. In Oud-Alblas is vannacht een auto uitgebrand. De brand brak rond 1 uur vannacht uit aan de Beemdweg. De lokale website ZAZ Actueel zegt dat het vermoedelijk gaat om brandstichting. De politie doet daar nog geen uitspraak over. Omstanders zouden hebben geprobeerd om het vuur te blussen met emmers water. De brandweer heeft het werk uiteindelijk afgemaakt, maar van het voertuig is weinig meer over. En de politie betrapte het afgelopen jaar ruim 10.000 keer iemand achter het stuur van wie het rijbewijs was ingenomen. 10 jaar geleden ging het nog maar om 4.000 mensen. De toename komt doordat de politie steeds vaker slimme camera's inzet die kentekens scannen, waarna onmiddellijk een melding volgt als het rijbewijs is verlopen van de eigenaar. Mensen raken hun rijbewijs kwijt als ze eerder onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur hebben gezeten, of als ze meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Dan krijg je nog het weer van me. Het is bewolkt. Heel af en toe kan de zon doorbreken, maar het is ook steeds vaker regenachtig vandaag. De middagtemperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en

0: Vannacht blijft het veel bewolkt. Af en toe zijn er opklaringen. Plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur daalt naar 16 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.

0: Terpstergse Hoek.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past? Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Het is 1 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Het is een beetje een wisselvallige dag vandaag, maar dan is het net zo goed weer om naar Radio Rijnmond te luisteren. Zometeen non-stop muziek bij Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Er waren wel wat kleine opstootjes in de stad, maar de politie kon die gauw weer verhelpen. De hele zaterdag bij elkaar zijn er ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. Sommige daarvan waren echt en andere nep. De hulpdiensten moesten ook ingrijpen omdat mensen door de hitte bevangen raakten. De veiligheidsregio spreekt van veel onwelwordingen. Tenminste 9 mensen moesten voor controle naar het ziekenhuis. De Duitse politie is met man en macht bezig met een zoektocht naar de bestuurder van een wit busje dat gisteravond in Berlijn inreed op de bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto vrijgegeven van de verdachte. Het is de 21-jarige Abdul B. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is. Er zouden 2000 politiemensen betrokken zijn bij de zoektocht naar de dader. Een Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht ook de noordelijke richting van de Merwedebrug bij Gorinchem van camera's voorzien. De nacht ervoor waren ze al geplaatst in de richting van Breda. Heeft alles te maken met het vrachtwagenverbod dat vorige week is ingesteld. De camera's werken met automatische kentekenherkenning en ze staan meteen al aan. Dat betekent dat vrachtwagenchauffeurs die nu het verbod negeren een boete van €500 kunnen verwachten. En een automobilist heeft het wel erg bond gemaakt bij de politie in Rotterdam vanochtend. Via Instagram laat de politie weten dat ze vanochtend een bestuurder aanhielden die op de Maashaven Oostzijde tegen het verkeer inreed en ook nog eens onder invloed was. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dat maakte de man overigens niet echt veel uit, want niet veel later besloot hij toch weer in de auto te stappen. Dat leidde deze keer tot een achtervolging waarbij de verdachte 2 keer werd getaserd. De man is een 2e keer aangehouden voor alle voorgaande feiten en vanwege het feit dat hij reed terwijl hij een rijverbod had. Het weer dan nog, het is vanmiddag bewolkt en wisselvallig. De zon breekt af en toe door, maar het kan ook af en toe regenen. De temperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Af en toe zijn er enkele opklaringen. Plaatselijk valt er dan nog een regenbui. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. Morgen begint de dag met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan nog een regenbui vallen. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. De A16 Breda richting Rotterdam tussen

0: Open Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je 13 minuten vertraging over 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: voor uw droomreis, kijk op travelessence.nl.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is bijna 2 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. We gaan zo verder met non-stop muziek bij Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. Zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie. Er waren wel kleine opstootjes in de stad, maar dat was ook snel weer rustig. Gedurende de hele zaterdag zijn ongeveer 30 mensen aangehouden. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens of messen gevonden. De politie meldde gisteren al dat er vuurwapens in beslag waren genomen. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de jaarlijkse Pride. Bij de aanval kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. De autoriteiten hebben een foto vrijgegeven van de verdachte. Het is de 21-jarige Abdul B. De politie waarschuwt dat hij mogelijk gewapend is. Er zijn naar verluid 2000 politiemensen betrokken bij de zoektocht naar de dader. De gemeente Amsterdam zal tijdens Pride in Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen nemen naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. Dat zegt burgemeester Halsma vandaag op sociale media. Rijkswaterstaat heeft de camera's aangezet op de Merwedebrug. Met die camera's moet het vrachtwagenverbod worden gehandhaafd, dat vorige week is ingesteld. Ze werken met automatische kentekenherkenning en staan al direct aan. Dat betekent dat vrachtwagenchauffeurs die het verbod negeren een boete kunnen krijgen van €500. En een automobilist heeft het vandaag wel erg bond gemaakt bij de politie in Rotterdam-Zuid. Via Instagram laat de politie weten dat ze vanochtend een bestuurder staande hielden die op de Maashaven Oostzijde tegen het verkeer inreed en ook nog eens onder invloed was. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dat deerde de man overigens niet, want niet veel later besloot hij toch weer in de auto te stappen. Dat leidde tot een achtervolging waarbij de verdachte 2 keer werd getaserd. De man is een 2e keer aangehouden, nu voor alle voorgaande feiten. En vanwege het feit dat hij al een rijverbod had. Het weer, het is bewolkt, wisselvallig en er valt van tijd tot tijd een flinke bui. De temperatuur komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Af en toe zijn er opklaringen, plaatselijk valt er nog een bui. De temperatuur daalt dan niet verder dan 16 graden. Morgen begint de dag met veel bewolking. Plaatselijk kan het nog een beetje regenen. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Wat zou jij doen als je nog 1 keer... nog 1 keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijd.

0: maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio van Kut.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet...

0: zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Ik heb zometeen non-stop muziek voor je hier op Radio Rijnmond. Maar is het nieuws? Ik ben Cornel van der Heijden. Een man uit Schiedam is vanmiddag door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald omdat zijn enkelband niet meer werkte. De politie had meerdere keren contact met de man geprobeerd te zoeken, maar dat was tevergeefs. Daarop werd besloten om de deur te laten openmaken door het arrestatieteam. De man probeerde nog te vluchten door vanaf het balkon op de eerste verdieping naar beneden te springen, maar daar werd hij tegengehouden door iemand van het arrestatieteam. Hij is meegenomen naar het politiebureau om zijn enkelband te laten nakijken. Het is al de derde keer dat het arrestatieteam langsgaat bij deze woning. In januari was het al raak en ook 2 weken geleden. Extra bijzonder op de foto's is te zien dat de man zijn enkelband nog gewoon om zijn enkel had. Een man van 20 uit Papendrecht is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van 1 jaar voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij iemand zwaar gewond raakte. In december van 2024 reed de man meer dan 2 keer zo hard als toegestaan op de burgemeester De Raadsingel in Dordrecht. Een taxichauffeur zag de man niet aankomen en slaat af naar links, waarna een enorme aanrijding volgt. De taxichauffeur raakt zwaar gewond. Ook een fietser wordt nog geraakt. De rechtbank neemt het de man erg kwalijk dat hij zo roekeloos reed. Hij is chauffeur van beroep en moest daarom beter weten. Aldus de rechters in het vonnis. Het zomercarnaval in Rotterdam is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Dat zegt de politie in een eerste reactie. Het was tot laat in de avond erg druk in de stad en er ontstonden een aantal kleine opstootjes. Het was er ook vrij snel weer rustig. In totaal zijn ongeveer 30 mensen aangehouden tijdens het zomercarnaval. Bij een aantal verdachten werden vuurwapens en messen aangetroffen. En in de omgeving van Berlijn is een klopjacht gaande naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. Ongeveer 2000 agenten doen mee aan de zoekactie. De gemeente Amsterdam zal tijdens Pride extra veiligheidsmaatregelen nemen naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. Dat zegt burgemeester Halsema op sociale media. Ook burgemeester Schouten van Rotterdam laat van zich horen. Volgens haar staat Rotterdam schouder aan schouder met de LHBTI-gemeenschap. Ook spreekt ze namens het college haar medeleven uit voor de slachtoffers. Het weer dan nog, het is vanmiddag bewolkt en wisselvallig. Af en toe breekt de zon door, maar er kan ook een flinke bui vallen. De temperatuur vanmiddag komt uit op 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Af en toe zijn er opklaringen. Plaatselijk valt er dan nog een regenbui. De temperatuur daalt niet veel verder dan een graad of 16. Morgen begint de dag met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan er nog steeds regen vallen. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker door. Het wordt dan 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. En dan heb ik nog een file voor je. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen het knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt doordat de rechte rijstrook van de Moerdijkbrug dicht is. Wegwerkzaamheden dus.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
10: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
11: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
4: Heijn. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht...

0: deur te laten openmaken door het arrestatieteam. De man probeerde nog te vluchten door vanaf het balkon op de eerste verdieping naar beneden te springen. Maar daar werd hij tegengehouden door een van de leden van het arrestatieteam. Hij is meegenomen naar het politiebureau om zijn enkelband te laten nakijken. Het is al de derde keer dat het arrestatieteam bij deze woning langskomt. In januari was het al raak en twee weken geleden ook al. Extra bijzonder, op foto's is te zien dat de man toen hij werd afgevoerd zijn enkelband gewoon nog om had. Een man van 20 uit Papendrecht is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij iemand zwaar gewond raakte. In december 2024 rijdt de man meer dan twee keer zo hard als toegestaan op de burgemeester de Raadsingel in het centrum van Dordrecht. Een taxichauffeur ziet de man niet aankomen en slaat af naar links, waarna een enorme aanrijding volgt. De taxichauffeur raakt zwaar gewond en ook een fietser wordt geschept. De rechtbank neemt het de man erg kwalijk dat hij zo roekeloos reed. Hij is chauffeur van beroep en moest daarom beter weten, aldus de rechters. Een automobilist heeft het vandaag wel erg bond gemaakt bij de politie in Rotterdam. Via Instagram laat de politie weten dat ze vanochtend een bestuurder staan die hielden, die op de Maashaven Oostzijde tegen het verkeer inreed en ook nog eens zonder invloed was. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dat maakte de man overigens niet echt uit, want niet veel later besloot hij toch weer in de auto te stappen. Dat leidde tot een achtervolging waarbij de verdachte zelfs twee keer getaserd werd. De man is een tweede keer aangehouden voor alle voorgaande feiten en voor het nieuwe feit dat hij een rijverbod had. En in de omgeving van Berlijn is een klopjacht gaande naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de jaarlijkse Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. Drie van hen zijn in levensgevaar. Ongeveer 2000 agenten doen mee aan de zoekactie. De gemeente Amsterdam zal tijdens Pride extra veiligheidsmaatregelen nemen naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. Dat zegt burgemeester Halsema. Ook burgemeester Schouten van Rotterdam laat van zich horen. Volgens haar staat Rotterdam schouder aan schouder met de LHBTI-gemeenschap. Ook spreekt ze namens het college haar medeleven uit voor de slachtoffers. Het weer dan nog, het is bewolkt en wisselvallig. Af en toe is er een beetje zon, maar het kan ook stevig regenen. De temperatuur kwam uit op 23 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Af en toe zijn er opklaringen. Plaatselijk valt een regenbui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Morgen begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan nog steeds regen vallen. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Dan wordt het 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
3: Ja, goede vraag.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis.

0: is Doei Inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen in de regio ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Ik heb een overzicht van het nieuws van vandaag voor je. Mijn naam is Cornel van der Heijden. Een man uit Schiedam is vanmiddag door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald omdat zijn enkelband niet meer werkte. De politie had meerdere keren contact met de man gezocht, maar tevergeefs. Daarop werd besloten om de deur te laten openmaken door het arrestatieteam. De man probeerde nog te vluchten door vanaf het balkon op de eerste verdieping naar beneden te springen. Maar daar werd hij tegengehouden door een van de leden van het arrestatieteam. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Om zijn

0: dan een jaar voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij iemand zwaar gewond raakt. In december 2024 rijdt de man meer dan 2 keer zo hard als toegestaan op de burgemeester De Raadsingel in het centrum van Dordrecht. Een taxichauffeur ziet de man niet aankomen en slaat af naar links, waarna een enorme aanrijding volgt. De taxichauffeur raakt zwaar gewond en ook een fietser wordt geschept. De rechtbank neemt het de man erg kwalijk dat hij zo roekeloos reed. Hij is chauffeur van beroep en moest daarom beter weten, aldus de rechters. Een automobilist heeft het vandaag wel erg bond gemaakt bij de politie in Rotterdam. Via Instagram laat de politie weten dat ze vanochtend een bestuurder staande hielden die op de Maashaven Oostzijde tegen het verkeer inreed en ook nog eens zonder invloed was. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dat maakte de man overigens niet echt uit, want niet veel later besloot hij toch weer in de auto te stappen. Dat leidde tot een achtervolging waarbij de verdachte zelfs 2 keer getaserd werd. De man is een 2e keer aangehouden voor alle voorgaande feiten en voor het nieuwe feit dat hij een rijverbod had. En in de omgeving van Berlijn is een klopjacht gaande naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de jaarlijkse Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. Ongeveer 2000 agenten doen mee aan de zoekactie. De gemeente Amsterdam zal tijdens Pride extra veiligheidsmaatregelen nemen naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. Dat zegt burgemeester Halsema. Ook burgemeester Schouten van Rotterdam laat van zich horen. Volgens haar staat Rotterdam schouder aan schouder met de LHBTI-gemeenschap. Ook spreekt ze namens het college haar medeleven uit voor de slachtoffers. Het weer dan nog, het is bewolkt en wisselvallig. Af en toe is er een beetje zon, maar het kan ook stevig regenen. De temperatuur kwam uit op 23 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Af en toe zijn er opklaringen. Plaatselijk valt een regenbui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Morgen begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan nog steeds regen vallen. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Dan wordt het 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse Plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Als je Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elk

0: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Non-stop de lekkerste muziek.
6: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
14: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen in de regio ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Ik heb een overzicht van het nieuws van vandaag voor je. Mijn naam is Cornel van der Heijden. Een man uit Schiedam is vanmiddag door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald omdat zijn enkelband niet meer werkte. De politie had meerdere keren contact met de man gezocht, maar tevergeefs. Daarop werd besloten om de deur te laten openmaken door het arrestatieteam. De man probeerde nog te vluchten door vanaf het balkon op de eerste verdieping naar beneden te springen, maar daar werd hij tegengehouden door een van de leden van het arrestatieteam. Hij is meegenomen naar het politiebureau om zijn enkelband te laten nakijken. Het is al de derde keer dat het arrestatieteam bij deze woning langskomt. In januari was het al raak en 2 weken geleden ook al. Extra bijzonder, op foto's is te zien dat de man toen hij werd afgevoerd zijn enkelband gewoon nog om had. Een man van 20 uit Papendrecht is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar voor het veroorzaken van een ongeluk waarbij iemand zwaar gewond raakte. In december 2024 rijdt de man meer dan 2 keer zo hard als toegestaan op de Burgemeester de Raadsingel in het centrum van Dordrecht.

0: bond gemaakt bij de politie in Rotterdam. Via Instagram laat de politie weten dat ze vanochtend een bestuurder staande hielden die op de Maashaven Oostzijde tegen het verkeer inreed en ook nog eens onder invloed was. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Dat maakte de man overigens niet echt uit, want niet veel later besloot hij toch weer in de auto te stappen. Dat leidde tot een achtervolging waarbij de verdachte zelfs twee keer getaserd werd. De man is een tweede keer aangehouden voor alle voorgaande feiten en voor het nieuwe feit dat hij een rijverbod had. En in de omgeving van Berlijn is een klopjacht gaande naar de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op bezoekers van de jaarlijkse Pride. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakten 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. Ongeveer 2000 agenten doen mee aan de zoekactie. De gemeente Amsterdam zal tijdens Pride extra veiligheidsmaatregelen nemen naar aanleiding van de aanslag in Berlijn. Dat zegt burgemeester Halsema. Ook burgemeester Schouten van Rotterdam laat van zich horen. Volgens haar staat Rotterdam schouder aan schouder met de LHBTI-gemeenschap. Ook spreekt ze namens het college haar medeleven uit voor de slachtoffers. Het weer dan nog, het is bewolkt en wisselvallig. Af en toe is er een beetje zon, maar het kan ook stevig regenen. De temperatuur kwam uit op 23 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Af en toe zijn er opklaringen. Plaatselijk valt een regenbui. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 16. Morgen begint met vrij veel bewolking. Plaatselijk kan nog steeds regen vallen. In de loop van de dag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Dan wordt het 22 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Non-stop de lekkerste muziek.
9: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis mee met Golden eSIM.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: Download de app of ga naar goldenesim.com.
9: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
1: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Ai.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Cheers!
1: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.